Dag lieve luisteraars in Nederland, België, Australië en overal daartussenheen, over deze hele wereld. En welkom bij onze radio 4EB 98.1 FM, Sharing the World with You. Ik ben Wilma Beuzen en ik verzorg vandaag de Nederlandse radio-uitzending hier bij Radio 4EB in Brisbane, Australië. En zoals jullie weten heb ik de gewoonte om een thema vast te zetten, te breien, te plakken, te naaien aan mijn uitzendingen. En dat heb ik dus ook voor vandaag gedaan. En ik heb verhalen uit The Optimist. Leuk, gewoon, optimistisch. En zoals altijd natuurlijk wat leuke liedjes erbij. Dus ga er lekker bij zitten en luister naar mijn muziek of mijn geklets. En ik begin met een liedje van Christophe. En die zingt over het onderwerp van vandaag. Een optimist.

0: For music, culture and community news, listen to 4EB FM 98.1, a multi-language station for a multicultural Queensland.
1: Leo hier uit België, aan de andere kant van de wereld. Zetten jullie even de radio aan om naar Wilma's programma te luisteren.
2: Je ogen weer opladen. Hoe harder een apparaat moet werken, des te meer stroom het gebruikt en des te harder het slijt. En dat is ook het geval met onze ogen. Onderzoekers van de Universiteit College London, UCL, hebben nu een manier gevonden om de ogen opnieuw op te laden. Een van de eerste dingen die velen van ons leerden op de middelbare school is dat de mitochondrion werkt als een kleine elektriciteitscentrale binnen een cel. Het geeft ons lichaam de energie die nodig is voor allerlei processen. Zo ook in de ogen, waar een erg hoge concentratie van deze nodig is om alles draaiende te houden. Dit brengt een nadeel met zich mee. In vele gevallen zorgen deze hoge energiekosten ervoor dat de ogen een stuk sneller slijten dan de rest van ons lichaam. En dit zette de onderzoekers van de UCL aan het denken over de mogelijkheid om deze weer opnieuw op te laden. In een baanbrekend onderzoek zijn ze erachter gekomen dat het gebruik van zogenaamde deep red light therapy niet alleen het slijten tegenhoudt, maar ervoor zorgt dat het zicht bij mensen boven de 40 jaar aanzienlijk verbetert. Het begon bij muizen, fruitvliegjes en hommels. Bij het gebruik van 670 nanometer deep red light zagen ze een aanzienlijke verbetering in hun zicht. Daarna was het tijd voor menselijke proeven. En 24 deelnemers tussen de 28 en de 72 jaar deden mee aan dit onderzoek. Na vast te hebben gesteld hoe het met hun zicht gesteld was, kregen ze allemaal een kleine zaklamp mee naar huis dat het nodige rode licht uitstraalt. En gedurende 2 weken keken ze elke dag 3 minuten in deze lichtbron. En de resultaten van dit proces waren opvallend. Bij sommige deelnemers verbeterde het zicht wel met 20% en met de grootste verbetering in het blauwe deel van ons kleurenspectrum. Een grote ontdekking dus, volgens de onderzoekers. En dat voor maar relatief een klein bedrag. Het maken van de speciale zaklampen hoeft volgens hen niet meer dan €13 te kosten.

Dat waren Marianne Weber en Willem Bart met Uit het oog, uit het hart. En ik ga verder met een liedje van Corrie Konings. Sluit nooit je ogen.

0: You're listening to 4EB FM, Brisbane's multicultural broadcaster. Transmitting over 50 different languages 24 hours a day. And sharing the world with you.
1: Kritiek als positieve ervaring. Stiekem vinden we het niet altijd even fijn. Kritiek krijgen. Door het toegenomen gebruik van e-mail en andere digitale berichten krijgt een opmerking snel een negatieve toon. Daarom geven we hier een paar tips om beter met kritiek om te gaan. Emotionele weerstand. Emoties maken kritiek soms moeilijk aan te horen. Je voelt je beschaamd, aangevallen of van streek. En het is daarom belangrijk om deze emoties te filteren. Door afstand te nemen van jouw gevoelens, kun je de wijze raad in kritiek herkennen. En bovendien, als je vaker ziet dat kritiek een kern van waarheid bevat, doet dat ook wonderen voor je zelfbeleid. In plaats van dat iedereen iets gemeens over je wil zeggen, krijg je opeens behulpzame feedback. Reageer niet meteen. Vaak heb je achteraf pas door dat het allemaal wel meeviel. Onze eerste reactie op kritiek is al snel defensief reageren. Neem de volgende keer diep adem en wat tijd om af te koelen. Een e-mail kan wel even wachten en ook een sms hoeft niet meteen beantwoord te worden. Ook als iemand persoonlijke kritiek uit, kun je wat tijd winnen. Zeg bijvoorbeeld dat je er later op terugkomt. Gebruik een positieve filter. Kritiek is niet altijd aardig bedoeld. Afstand nemen van een gemeen bericht is een stuk moeilijker. En in dit geval is het belangrijk om een positieve filter te gebruiken. Welke belangrijke informatie is er verborgen? Zoek naar hints in de feedback. Wat ging er mis van jouw kant om zo'n reactie uit te lokken? Vind dit en leer van een negatieve ervaring. En als laatste, bedank je criticus. Dit laatste advies is moeilijk. Iemand die jou boos maakt te moeten bedanken? De eerste keer zal het je dan ook niet makkelijk afgaan. Zeker als iemand ruzie zoekt. Toch doet een bedankje wonderen. Omdat de ander deze reactie totaal niet verwachtte, heb je de kans om het gesprek een andere richting uit te sturen. Bovendien zorg je er ook voor dat er een beschaafde toon is gezet, in plaats van de gespannen sfeer die eraan leek te komen.

Luistert u ook zo graag naar de Nederlandse Radio 4EB? Dan is het nu weer tijd om uw lidmaatschap te verlengen of een nieuw lid te worden. Want door lid te worden kunnen we de Nederlandse Radio in de ether houden. Voor $30 per jaar bent u al lid. Maar als u gepensioneerd of student bent, betaalt u slechts $20. De uitzenduren hangen af van het aantal betalende leden. Dus niet genoeg leden, geen uitzendinguren en dat wil toch niemand. Telefonisch betalen kan met creditkaart. Bel hiervoor tijdens kantooruren naar Radio 4EB op 3240-8600 of betaal per check. De check kan wel graag uitschrijven aan Radio 4EB. Maar de gemakkelijkste manier om te betalen is toch wel via de website. Ga hiervoor naar www.4eb.org.au. Klik op Explore, klik rechts in het beeld op Subscribe, scroll naar beneden en het formulier verschijnt. Vul al uw gegevens in en betalingsdetails en klik op Submit. Onze dank aan al die leden die zo prompt hun lidmaatschap hebben vernieuwd dit jaar. En als u dan toch op de website bent, klik onder Explore eens op Our Communities. De taalgroepen verschijnen in alfabetische volgorde. U ziet hier kleurrijke plaatjes met de Dutch Group. De link voor ons Facebook en ons Instagram staat hier ook op. Blijf op de hoogte van ons gebeuren en praat met ons mee. U kunt een verzoeknummer aanvragen of misschien wilt u iemand feliciteren. Wilt u contact met ons opnemen? Stuur dan een e-mail naar dutch4eb@hotmail.com.

0: Luisteraars, Mark hier, van aan de andere kant van de wereld in België. Luisteren jullie met mij mee naar Willemas programma vandaag?
1: Plastic afval als nuttige grondstof. Plastic afval veroorzaakt doorgaans veel problemen. Maar de Keniaanse Nzambi Mate heeft dit omgeturnd into een ingenieuze uitvinding. En inmiddels heeft ze zelf haar eigen fabriek. Mathé zegt dat ze het zat was om aan de zijlijn te staan terwijl ambtenaren in de hoofdstad Nairobi streden tegen plastic afval. De materiaalingenieur richtte daarom de sociale onderneming Genji Makers op, die plastic afval omvormt tot duurzame bouwmaterialen. En hiermee heeft ze een product weten te maken dat 5 tot 7 keer sterker is dan beton. Genji Makers produceert verschillende soorten straatstenen door opgewarmd plastic afval te vermengen met zand. Dit levert een lijn op van veelzijdig en relatief licht bouwmateriaal. Het product wordt verkocht in vele kleuren en patronen en ook de structuren zijn met verschillende machines te bepalen. Ze hoeven niets te betalen voor het afval dat wordt gebruikt. Dit krijgen ze namelijk gratis aangeleverd van lokale verpakkingsfabrieken die het niet kunnen recycleren. Ook ligt er nog genoeg plastic afval voor het oprapen op straat. Het mes snijdt aan 2 kanten en dat leverde Mathé de titel Young Champion of the Earth 2020 voor Afrika op, toegekend door de VN. Ze hoopt met het winnen van deze prijs in contact te komen met partners, zodat haar initiatief niet alleen in Kenia, maar in heel Afrika kan worden uitgerold. En inmiddels heeft Mathé meer dan 110 werknemers aangenomen

Die helpen met de productie van 1500 stenen per dag. Door dit initiatief wordt er veel plastic opgeruimd om het vervolgens nieuw leven in te blazen. En sinds het bedrijf in 2018 is opgericht, hebben ze ruim 20 ton aan plastic weten te recyclen. Momenteel zijn ze bezig om een grotere lijn toe te voegen, waardoor hun productiecapaciteit zal verdriedubbelen.

0: Sharing the world with you.
1: Hey, Jens hier uit België. Dit is Wilma's programma. Luisteren jullie mee met mij?
2: Complottheorieën verantwoord tegengaan. Het is een van de grotere uitdagingen die moderniteit met zich meebrengt. Complottheorieën. Is de aarde dan toch plat? Of wordt de wereld geregeerd door mensachtige hagedissen? We zetten een paar manieren op een rij die complotdenken tegengaan. Als eerste, de aard van het beestje. Om een oplossing te bieden moeten we begrijpen waar het probleem ligt. Er is hier al veel onderzoek aan gewijd dat de meest voorkomende redenen op een rij zet. Vaak steekt er angst of eenzaamheid achter, of gewoonweg een gebrek aan wereldkennis. Het lijkt ook alle rangen en standen te overstijgen. Klaarblijkelijk is het een deel van ons menselijke verlangen om het leven betekenis te geven. We plakken namelijk graag makkelijke labels op moeilijke problemen. Leer kritisch denken. In Finland lopen ze op het gebied van informatieanalyse een paar stappen voor op vele andere landen. Op korte afstand van Rusland zien zij als geen ander wat voor een schade fake news kan aanrichten. Daarom hebben zij dit tot onderdeel van de lesstof gemaakt voor middelbare scholieren. Tijdens deze les moeten ze informatie verzamelen over een onderwerp om vervolgens de bronnen van deze informatie te beoordelen. Een centrum tegen haat. Het zogenaamde Center for Countering Digital Hate heeft zichzelf een speciale rol toegedicht op een internationaal toneel. Het richt zich op het tegengaan van online negativiteit en misinformatie. Met hulp van stichtingen en donateurs brengt het onder andere handleidingen uit om internettrollen, virussen en fake news tegen te gaan. Ook heeft het centrum al een aanzienlijk verschil gemaakt rond thema's als gezondheidsclaims en ontkenning van klimaatverandering. En als laatste, de 6 regels van Byford. Jovan Byford, een psychologieleraar bij The Open University, komt met 6 slimme regels om een complotdenker om te krijgen. Zorg ervoor dat je antwoord is afgesteld op wat de complotdenker gelooft. Zie de emotionele aantrekkingskracht van een complottheorie. Vind een gemeenschappelijke basis. Heb geduld. Blijf rustig terwijl je tegenargumenten presenteert. En wees voorbereid dat het niet altijd zal lukken om complotdenkers van gedachten te laten veranderen.

Smog vrije wereldsteden dankzij Nederlands ontwerp. Luchtvervuiling is wereldwijd een groot probleem, maar kent gelukkig ook vele oplossingen. Zo wordt al jaren actief nagedacht over alternatieven voor fossiele brandstoffen en hoe we ten gunste van de volksgezondheid fijnstof kunnen afvangen. In die laatste categorie ontwierp de Nederlandse kunstenaar Daan Rozegaarde de Smog Free Tower. Deze installatie tovert steeds meer parken de wereld om in een smogvrije, gezonde omgeving. De toren van Rozegaarde wordt wereldwijd ingezet als lokale oplossing voor vervuilde lucht in openbare ruimtes, zoals de stadsparken. Voor de kunstenaar erg belangrijk. Hij zegt: echte schoonheid is niet een Louis Vuitton-tas of een Ferrari, maar schone lucht en schone energie. Met een hoogte van 7 meter is de Smog Free Tower werelds eerste smogzuiger. Denk aan een gigantische luchtzuiveringsinstallatie voor in de buitenlucht. En samen met een team van experts creëerde Rozegaarde de toren die door middel van positieve ionisatie openbare ruimtes weer smogvrij maakt. De toren filtert 30.000 kubieke meter lucht per uur en verbruikt hiervoor een kleine hoeveelheid groene stroom. En deze metingen werden bevestigd door het Technische Universiteit van Eindhoven. De toren is onderdeel van het Smog Free project en deze campagne voor schone lucht is het initiatief van Rozegaarde. En als onderdeel van het project kreeg de toren eerder al een plek in Rotterdam, in China en Polen. En de nieuwste bestemming is Zuid-Korea, waar de Smog Free Tower binnenkort officieel wordt geopend. Voor wie een aandenken wil hebben aan de smog die door de toren wordt afgevangen, ontwierp Rozegaarde de Smog Free Ring. De ring heeft een diamant met daarin samengeperste fijnstof, afkomstig uit Beijing en Rotterdam. En iedere ring is goed voor 1000 kubieke meter schone lucht en werd door verschillende stellen van over de wereld al gebruikt als verlovings- of trouwring.

And that was André Hazes met De Heilige Stad. En nu volgt een mooi liedje van Stef Bos. Stad van Goud. Het is in het Afrikaans en het is zo mooi.

0: Sengihamba-ke bantwana bakwethu manje.
1: Een jonge vrouw, een klein station, familie om haar heen.
0: Oh hé, angazi ngempela ngempela ukuba ngiyonibona nini ngenqamba manga.
1: Ze zei, er is geen toekomst hier. En ze kuste iedereen.
0: Ngihamba ngomsebenzi phela bantakwethu ungakhali hawo.
1: Daar komt de trein. Vergeet mij niet en wees niet ongerust.
0: Oh, nee, ngolisi figure. Hayike sengiyashosholoza-ke manje ngibeke goli nisale.
1: Als ik een toekomst vind, neem ik die mee en kom hier weer terug.

Ze reisde naar het noorden, de taal daar was haar vreemd. Een stad van goud voor weinigen, de rest die overleeft. Zij bleef, zij zag, zij overwon en dacht ik moet weer voort. Dus ze reisde verder over land, naar kusten van Ivoor.

wel, luisteraars. Ik ben nu bij het einde van mijn uitzending gekomen vandaag. En ik bedank jullie voor het luisteren en hoop dat jullie van mijn programma hier op 98.1 FM hebben genoten. This concludes the Dutch program on Radio 4EB Sharing the World with You. My colleagues in the studio next door are ready to take over the airtime to bring you their program. Enjoy. En op de achtergrond horen jullie het hele mooie liedje van Tony Christie, die precies zingt wat ik wil zeggen. Arrivederci. En bedankt dat jullie er vandaag bij mijn programma bij waren. Goodbye. Auf Wiedersehen. En au revoir. Het is tijd voor mij om te vertrekken.